Ook vreemd is het vindt ik al uit de dijk. Nieuw meer dan kuma. Nieuw meer dan kuma. Moest wachten. Ik ga het steeds niet opschrijven. Ik ga het steeds niet opschrijven.

Ook vrij van die spiegel daar is de dijk. Nieuw bleed ook maar. Nieuw bleed ook maar. Moest wachten. Ik ga lessen hier niet op. Ik ga lessen aan zijn nieuw gastje schieten.